Bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean, bean